0: En die tijd was zo 8:45 en zei van mij om te goed in die pad te vat. Je moet lekker keier samen met jou als je vader. Ja, zien jou weer. En ons gaan weer zo maken morgenochtend opstaan, tijd ontbijt. Ja, lekker dag, maar ik kan je moest nog niet los zonder dit niet.
1: Tijd voor Kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Je het skaapvlees is nou so duur, ne? Ek smeer vaseline in my lippe so die bure kan dink ek het 'n lekker ou skaapchoppie geëet. Weet of jy dit ook gaan doen vandag nie, maar ja. Veilig wees op die pad en ek sien jou môre. Cheers, fees, bye.

dit moet jy nog leer. Een paar ou has-been helden jive aan haar kant die pijn. Op een beat wat al hoe doffer word met een papzak.

En dat was natuurlijk Taylor Swift dan met Love Story. Nou, dat sluit nou aan bij wat ik nou met jou wil deel. Wat is het langste boek wat jij al gelezen hebt? Aanvaard dat jij nog leest. Die langste boek wat jij gelezen hoeveel blaaien en zo aan en zo aan. Die langste boek wat ik al gelezen heb, was zo plus minus 1000 blaaien, en zo'n 380.000 woorden. En het was The Farm Pavilions, wat geschreven is door M.M. Cain. Dat was ook een film vervaardig. En dat gaan over hierdie groep reizigers wat in India oor hierdie woestijn reizen, wat hulle dan ervaar, of die oogpunt van hierdie persoon wat die story vertel, waar hy hierdie kastele en huise sien op die berge, die pavilions, the far pavilions, en hoe hy daarna kyk en dan verlang hy na dit en weet hoe dit daar moet wees. Ja, so dit was nou maar wat ek gelees het, maar die langste, volgens die Guinness Book of Records, is die langste gedrukte novelle in die wereld, In Search of Lost Time, en dit is een Franse boek, ek gaan nou probeer, A la Recherche de Temps Perdu, soiets van die aard, ja, ons hoop is reg. Het is die Franse skrywer Marcel Proust, en dit is een soort van 1,27 miljoen woorde. Dit is een baie, baie lang story, dit is volgens die Guinness Book of Records, is dit die langste boek wat daar is. Ja, never ending story, het klink amper soos dit.

0: And that Lee Marwell with Never Ending Story. Yeah, it sounds like a never ending story, eh? Yeah, the Guinness Book of Records for the biggest or the longest printed novel by the French author Marcel Proust. And it is In Search of Lost Time, à la recherche du temps perdu. Ja, als ik het nou recht uitspreek, ja. Die langste boek, ja, zo 1,27 miljoen woorden. Klinkt op deze een never-ending story.
1: Hierdie program wordt met trots geborgen door Namibian Clearing Agency.

0: Ja, zo'n 16 minuten na 3. Van Halen, You Really Got Me. En net daarna, dan gaan we kijken ons een beetje naar Bikkie Likkie.
1: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net.

Dat is Dennis Rendon, My Heart Heet een Kleine Vingerstuit. Ja, ons is bezig met Bikkie Likkie. En ontdouw maar niet, ik speel gewoon vinnig niet weer de paar secondes van ons Likkie. En dan kun je even mij dat weten of op de TikTok of op WhatsApp 066-594-4248. Wat je denkt, wie is die kunstenaar en wat is die titel?

0: Katie Melua, 9 Million Bicycles, natuurlijk onze Bikkie Likkie van vandaag. Anita, baie dankie en wel geluk weer eens. Mike Batt, ja, baie bekende naam in die muziekwereld. Hy het dit natuurlijk geskryf en dit kom daar van haar album in 2005, Piece by Piece.
1: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
0: Anita het ook gevra dat ek vir haar een song sal speel en ek dedicate dit na haar familie, wat op die oomblik daar saam met haar kêr. Ek dink Anita sê sy is in Woester, ja, ek dink so. I'm just a country boy, Don Williams. Anita, geniet dit.
2: Hierdie is...

0: En dit was dan Don Williams daar met I'm Just a Country Boy van Anita, wat het wil vir haar familie gee. En ek hoop julle het geniet, ja, I'm Just a Country Boy. Kom ons gaan loodgevindig niet naar die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Ja, dan Gauteng is ons aan de voertuig op de 1-1 Zuidwaarts bij Ellendale weg. Die linkerbaan is daar gesluit en die verkeer sien ek tel stadig, maar zeker tel dat op. En die vroere ongeluk daar op de 1-12 in de oostelijke richting bij Geloedi is wel skoon gemaakt. En dan ook een stilstaande voertuig op de 1-1 Noordwaarts, net voor New Road. Die linkerkantse baan is, of die rechterkantse baan is gesluit. En die voertuig staan nou nog daar, dan nou nog net die pad uit verwijder nie. En dan gaan ons daar naar KwaZulu-Natal toe. KwaZulu-Natal, daar is behoorlijk baie padwerken aan die gang, sien ek nog daar by julle. En ja, wees hem voorzichtig, stilstaande voertuig vroeger op die N3 Zuid, by Makerweg, hy is daar nou skoon gemaakt. En ja, die verkeer is ook redelijk bezig. Ja, baie verkeer, groot vrachtmotors op die paaie, so wees ook maar doen extra voorzichtig. En want hulle vervoer natuurlijk goede. Wat gebruik word om die pad te verbeter en so aan. Baie zwaar verkeer ook op die N1 Noord by Marion Toll Plaza. Ook baie stadig bewegende verkeer daar. Die vrachtmotor staan omtrent terug om daar deur te gaan. So geduldig. En hier is by ons die Weskaap, die paie tel hier ook maar seker stadig, maar seker op. Durban weg en N1 motorvoertuig ongeluk, daar by die oprit, asseblief, die baan is gesluit, moet nie stop as jy nie aangesies om te stop nie, hou maar jy daar voorbij, en dan sien ek ook die verkeertel op, die N1 verder, hier so by Century City, al reeds baie stadig bewekend, en ook daar teen Tygerberg hevel op, en dan ook verder aan by die RD100 voorbij, richting Kraaifontein, daar by die Brackenfell afdraai, daar na Cape Gate toe, baie zwaar verkeer ook daar, en dan die M5 vanaf die N1, recht deur tot so Discount Crawford, ja, tel ook stadig maar seker op, sowel as die M3, uit die stad uit daar, uit Wommestuit, by die Naastuit voorbij, tot so ver as Wynberg Boys High. Ja, daar is so stadig bewegende verkeer. Die N2, ook uit die stad uit, al reeds is hy ook al reeds bezig, zwaar verkeer. En so jy maar net geduldig gebruik, tot min of meer daar by Langasse kant, voordat jy die M7 brug kry. Daar so is hy ook, staan hy redelijk ver terug. Geen ander ongeluk toneel, wat ek nou so vinnig aan kan raak sien nie, motorvoertuig ongeluk op die R60, Robertsonweg, daar in Woester, daar by die Zwedentemba, vroeger, ek weet nie of hulle waar hy weg het geruim het nie, maar ja, het lijkt me dit is dan nou die verkeer. Wees my het geduldig, asjeblief, geduld, is die rechte woord.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ja, nou so 15:43, nog so 2 minute, ja, ek gaan dan ook nou groet en vir julle sê, lekker dag verder, onthou maar net, keir morgen weer saam met julle, ek staan vir Roy, sy is bykie met verlof, en dit is natuurlijk vir die pad, moet nie weggaan nie, bly nog ingeskakel, daar toch lekker muziek op pad, en ons sê ook vir ons borge, NCA, nummer 1 Clearing Agents, baie dankie vir hulle borskap volgend, of vanmiddag liever, en jy kan hulle contact op +264 63 260 of 280 liever 978, en hulle sal vir jou help om goedjies oor die grens hier te vervoer, wettiglik natuurlijk, en jy sit terug en hulle doen al die werk vir jou. Baie dankie weer eens, was lekker om saam uit te keir, en morgen maak ons weer so, selfde tyd, selfde plek, cheers, lekker dag, bye.
1: Jou stasie. Dit was so onbeplan, ek weet het. My gevoelens hardloop maar.

0: Kiss FM, nieuws.
1: Dat is hartelijk. Goedemorgen, joh. Dat was zo pas 4 uur. Er is tijd voor je nieuws op Hartis FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio.

0: kijk tenslotte in die nieuwsbulletin naar je handelsnieuws en geldzaken. Dus die wisselkoersen en die economische aanwijzers. Die rand zal verhandelen tegenover die dollar. Is thans op R16.12. Die rand verhandelt tegenover die Britse pond R21.77. Die rand verhandelt tegenover die euro tegen R18.60. Die prijs van goud op die stadium $4,393.40 per fijn ons. Die prijs voor de vat Brent 3 olie is $86.80 per vat. En dit is dan die einde van jou nieuws om 4. Hierdie nieuwsbulletin is moontlik gemaakt door Van Dyk Pharmaceuticals. Jou volgende volledige nieuwsbulletin op jou gunsteling radiostasie is vanmiddag om 5:00.
1: Artis FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Hartelijk goedemiddag aan jou, baie welkom. Hier is een skakel op Arties FM. En natuurlijk ook goedemiddag op die senders van jouw stasie in de Riebeek Valley Radio. Wat saamkeer van die Weskamp. Dit is tijd vir Huiswaard Sammeduin. Ons keer inderdaad vanmiddag saam tot skyns voor 7 vanavond. So, jy moet ingeskakel blij. Ons bring vir die beste muziek en vermaak moontlik. MUZIEK

Ja, vanmiddag se program om 4:30 het ons woorddraai vir jou, daai musikale speletjie waar jy natuurlik aan die einde van die dag die regte oor die stemmende woord kan kies wat voorkom in die drie liedjies en ook jou eie keuse vir musiek mag uitoefen. Die eerste persoon wat reg is kan net na 5 sê waar hy keuse vir musiek hoor en dan tweede, derde, vierde plek deelnemers net na 6 vanaand. Want hou ook tussen 5 en 6 vanmiddag ons motorprogram in Rad wat met trots moontlik gemaak word deur die Hatfield Motor Group rated number 1 in service. 5 uur bring ons weer vir jou op hoogte van die nuus, net daarna streeks weer, moenie vergeet nie, nasionale weer net na die 6 uur nuus vanaand, nuus en aktualiteit, onthou, dis die huistoerry program om kwart, nee, daar's kwart, kwart voor 6, excuse, dis, ek is nie mekaar, ons het wel om 5:30, het is kwart voor 6 kant, nou moet ek baie mooi dink, nee, donderande, nou het ons kwart oor 6 nuus focus, en net daarna kyk ons na die sport nuus, tussen kwart oor 6 en 6:30, en dan, ja, so kwart oor 6 kant vanavond dan, jou nies en actualiteit, nies focus en 6:30 het ons sportnies. Het program word een bykie aangepast as geval van ons motorprogramma. Ons bring steeds vir jou actualiteit en sportnies. Blijf geskakel, jou eerste verkeersverslag net, die naam.

Wel, daardie prachtige klanke van ons pas geluister het, hier net na die 5 uur nuus was Lacey J. Dalton met Stay With Me, aangevraag deur die wenner van vandag se woorddraai, Alta Clarence, hier van Hartbeespoort. 13 minute oor 5, ons kyk na jou streeks weer, en net daarna is het tyd om 'n handelsbreek te neem, en dan is het tyd vir inraad jou motorprogram met trots moeilik gemaakt deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Ons kyk een bykie wat op die streeks gebied aangaan, wat die weer aan betref. Wel, Hartbeespoort op die stadium 18 graden, ek dink dis dalk een bykie warmer as dit, maar nie te min. Morgen is het vrijdag minimum van 8 en maximum van 18 in Hartbeespoort, saterdag 8, maximum 20 en dan sondag 9 met een maximum van 22, wat hier in harties voorspel word. Kom ons kyk gewoon na die situasie in Brackenfell, vir die luisteraars van jou stasie wat saamkeer. Morgen vrijdag daar in Brackenfell, 8-16 bewolk, saterdag 8-19 bewolk, sondag 11-19 bewolk. En ons luisteraars van Riebeek Valley Radio, wat saamkeer vandag in huiswaarts aan met hein, hoe lyk julle situasie daar? Morgen vrijdag, 8-15, saterdag bewolk 8-21, sondag 9-19. Tans een heerlijke 26 in Riebeek West, nie te slechte weer vir een donderdag nie. Dus dan jou streeks weer, ons gaan net na die handelsbreek, bring ons vir jou daar die motorprogram in rad, wat met trots moeilik gemaakt word, dier die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Blijf geskakel.

is ons kan bij een rat. Je moederprogramma, wat met trots binnen gemaakt wordt. Hier, die Hetfield Murray Group, rated number one in service. Elke donderdag tussen natuurlijk 5 en 6 namiddag.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Prachtige nieuwe dag van Manny Jackson, Donkey Car. Wel, het heet een punt bier daar. Het kan nogal iets weer zo de mis kan overwegen, maar die brandstofprijzen van zo'n scherp steeg. Nee. Donkey Car is dankie oplossing. Je gaat net een beetje stadiger vatten om bij je bestemming uit te komen. Maar niet te min, 21 minuten na 6, Nies hoogtepunten. En ik moet noemen het Nies focus, die belangrijkste Nies zaak of zaken van die dag. En al wat ik zo gauw met jou wil bespreken, of graag met jou wil bespreken, is die volgende Niesberg. Louis Liebenberg, want natuurlijk levens, of wel, we kunnen zeggen, toerekeningsvatbaar bestempeld wordt. Louis Liebenberg, die vermeende diamantbedrieger, is toerekeningsvatbaar en zal zijn verhoor wel kan volgen. Nou, Liebenberg, zijn psychiatrische verslag is vandaag in die hofrecord van die Bronkhorst-Pruitse Landershof ingelees nadat zijn waarnemingstijdperk in die Westkoppiese psychiatrische hospitaal tot de einde gekomen is. Nou, die 62-jarige meneer Liebenberg is verleden jaar al voor waarneming verwijs nadat die hof bevind het, zijn aandacht is op andere kwesties als zijn aanzoek om borgtocht gericht. Hij was echter eerst onlangs voor een bed in die hospitaal beschikbaar. Nou, volgens die verslag is bevind daar is geen psychiatrische toestand bij Liebenberg gediagnoseerd nie, en hij zal zijn verhoor kan volgen. Hij heeft ook vroeger in die jaar die verwijzing naar Weeskopjes in die Hooggeregshof in Pretoria terzijde probeer stel. Die hof het in februari zijn aanzoek van die hand gewijs en bevind hier anders of het een rationele besluit gemaakt om hem voor waarneming te verwijzen. Nou ja, hierdie volledige brug is beschikbaar op die webwerf van Marula Media.

Dat is al wat ons nieuwshoogtepunten aan betreft. Of dan nieuwsfocus, belangrijkste nieuwszaken van die dag. Ons gaan nou een beetje kijken naar wat gaan op die paaien aan. Daarna doen we ons dan een beetje sportnieuws.

Kom eens kijken wat er weer paaien aangaan. Die verslag aan ons verschaffen door iTraffic. En dat is natuurlijk zo pas 23.06. Kom ons begin in ons eerste afdeling of eerste provincie hier. Wat ons net van onder die aandacht wil brengen is hier in Gauteng. Die Indian Danielberg snelweg in een noordelijke richting. Dus die afrit vanaf John Foster. Stilstaande voertuig op die Indian Noord. Net na John Foster maakt problemen. Die schouder van die pad is gesluit. Ook een probleem op die Indian westelijke voorbijgang. Afrit vanaf Rivonia. Stilstaande voertuig op die Indian Noord. Net voor die afrit bij die Indian Noord. Die schouder van die pad is ook gesluit daar. Dan die zuidelijke voorbijgang N12. Afrit vanaf die R59. Stilstaande voertuig daar op die N12 West, net voor Kumaru. Die schouder van die pad is gesluit. Dan Gauteng ook hier die N3 Noord. Afrit bij die R24 Oost, die Galulies Wisselaar. Stilstaande voertuig op die N3 Noord. Dus die afrit bij die R24. Kom eens kijken of ons uit die andere provincies ook vir jou enige problemen kan deurgee, of as daar is, hopelijk is daar nie, maar daar lyk my gaan toch wees. KwaZulu-Natal, stilstaande voertuig, like het vir my, op die N2 Noord, afrit vanaf Kuinandi. Stilstaande voertuig is daar op die N2 Noord, net na die afrit vanaf Kuinandi. In Kaapstad, weer daar die baie druk verkeer aangemeld op die N1 ingaande, westelijk afrit, wacht op hier, dis Nelson Mandela Boulevard, like het my, baie druk verkeer op die N1 ingaande, net na Nelson Mandela Boulevard, jy kan vertragings daar verwag. Kom ons gaan een bykie aan, ons kyk of daar nog probleme is, spadwerke op die N2 uitgaande, afrit by Jake Scherwel. Rij voorzichtig daar, in de oostelijke richting. Dan die R300 Zuid, afrit bij of vanaf die N2 ingaande. Is die R300 Zuid, afrit vanaf die N2 ingaande. Bij druk verkeer op die R300 Zuid, bij daar die afrit, bij Stock Road. Die linkerbaan is gesluit. Is al wat die verkeer aan betreft van nou. En als laatste verkeerverslag van die dag, kom ons kijk eens een beetje naar sportnieuws.

As hy het die rabbit step by step hier by jou stasie waar jy saak maak. Dit is deel van ons mini-konsert. Ons het nog drie van hom om te gaan. Het was die tweede een gewees daai. Die volgende eenetjie se naam is Hearts on Fire. En is 1978 vrygestel van die album of Variations. Geniet hom.

I say, Eddie Rabbit, Hearts on Fire. Net bietjie meer inligting oor hou Eddie. Hy is gebore Edward Thomas Rabbit op November 27, 1941 in Brooklyn, New York. Sy ouers was Ierse immigrante gewees. Neil Diamond is ook natuurlijk van Brooklyn, hy het ook in Brooklyn groot geword, en het so ietsie van die aard. Maar in elk geval, Eddie Rabbit het geleer gitaar speel toe hy 12 jaar oud was. Hy het Nashville toe getrek in 1968 om sy muziekloopbaan te probeer verbeter. En hy het ook Elvis Presley se 1970 treffer Kentucky Rain geskryf, en Ronnie Millsap se 1974 treffer Pure Love het hy ook geskryf, so daar is hy een bykie meer daar so oor hou Eddie Rabbit, maar in elk geval die volgende ene is Driving My Life Away, Driving My Life Away 1981 vrygestel van die album Horizon, geniet om.

Ja, sê, jy is by jou stasie so pas ingeskakel het, ek is Benny B, en dit was die laatste een van ons mini-concert daar, I Love a Rainy Night van Eddie Rabbit, wat van die album Horizon afkom in 1980 vrygestel, so daar sê, en nou gaan ons aan met ons volgende liekie, hier so is Scandal met die liekie Warrior.

I say, status quo daarso met Jam Side Down. En dit is alweer tyd vir my om te groet. So ek sê maar so lank tot ziens, maar is nog nie die einde van die muziek nie. Nog lang nie. Daar is nog Pink Floyd, wat volgende is. En dan sit Come On Eileen van die Dixie Midnight Runners. En dan Geraldine met Have I Told You Lately. So daar sê, as ons tyd het, is daar ook nog ene met Yellow, met Oh Yeah. So hier is Pink Floyd. Tot ziens, ek hoop jy het een fantastische tyd môre. Ach, vandag môre en naweek en alles wat lekker is en ek hoop dis nie te koud daar by jou en die daar wat kom nie. Hier is Pink Floyd. Wish you were here.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Messi, sus jij daar van houdt.